ik de vrienden Fabrie Bleusier. Die Jan van Tafelberg en zijn zoonzak speelt ze die mooiste melodie.

op mijn bui gebleven. Alles is als voorbij. Ik krijg niet geslapen, nee, ik rond niet rond. Ruk mij recht.

Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke, gawo korokorosen a, gaditwa di tsubu a, la gaditwa di gesondheid. O ga koro ate ga di twa a tshaka karachi ya tebe na tshaka karakunwa tebe nasionale gesondheid skakelbord kona ga ate dango a ga ke ntseshika ngo ga tla ikuta ntashe na khwae tsho kona jo ga o mborongaji o korokoro senji a khwara na maga a ntse nasionale gesondheid skakelbord kona departement van gesondheid kona. Di khaki tema te kha a bha tsai kona ta. Khati jero jero ki no ah trapol no tibe ni kha trapol ni kha. Ma fenno WhatsApp ki bori kha charo no nomoro he no 6 double no 1 2 3 4 5 6 Dako aki hakaiku ngashin tashinako anahwa hecho kona twa.